0: Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot
1: Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot Foxtrot